0: please, pretty please.
1: En dit is de nieuwe Icebreaker.

0: check it out.
1: Maar passie.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in een hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Nice Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. Nice Radio. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in een hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio. Your alternative to ordinary radio.
3: Ice Radio!
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Op Texel en langs het Noord-Hollandse deel van de Waddenkust mag het vee straks niet meer de wei in. Dat komt door de droogte, zegt het Hoogheemraadschap. De dijken zijn droog en het gras kan nu niet veel hebben. Dat moet op tijd in orde zijn voor het stormseizoen. Ook roepen ze boeren op om alleen 's avonds het land te besproeien. De Almeloer, die wordt verdacht van een moord in Duitsland, was bekend bij de politie. Dat zegt zijn halfzus, meldt RTV Oost. Ze zegt, als hij eerder was gepakt, had de slachtoffer nog geleefd. Die man zat in een rolstoel. Hij was met de verdachte naar een vuurwerkshow geweest en werd doodgevonden in hun hotel. Spanje heeft militairen gestuurd naar de enclave Ceuta bij de grens met Marokko. Er zijn de afgelopen dagen vele honderden migranten aangekomen, zwemmend of ze braken door hekken. Er is geen plek om iedereen op te vangen en er dreigt een humanitaire crisis. In de voorrondes van de Europa League is FC Twente uitgeschakeld. Het werd 2-2 tegen het Hongaarse Ferencváros, maar ze verloren de eerste wedstrijd met 2-1. Ze moeten nu verder in de voorrondes van de Conference League. FC Twente had het zwaar. Al in de eerste helft stonden ze met 10 man na een rode kaart voor Philippe Rommens. En dan nu het weer van Weer Online. Het blijft droog en vannacht is het 17 graden. Morgen is het bewolkt met vooral in het noorden kans op een bui. In de middag ook zon. Het blijft warm, 24 tot 30 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: like ladies.
1: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Hamas is bereid om al hun wapens in te leveren, zegt president Trump. Hij en zijn vredesraad hebben een deal met Hamas gesloten. Als Hamas is ontwapend, trekt het Israëlische leger zich terug uit Gaza. Officieel is er sinds oktober een wapenstilstand, maar in de tussentijd zijn zeker 1200 Palestijnen door Israël gedood. Bijna 2/3 van de LHBTIQ-plussers is bezorgd over hun veiligheid tijdens de World Pride in Amsterdam die nu bezig is. Dat heeft Eén Vandaag onderzocht. Het komt vooral door de aanslag in Berlijn van vorige week. Wel vindt een grote groep dat de Pride hierdoor extra belangrijk is. Er rijden een maand lang minder treinen tussen Amsterdam Centraal, Schiphol en Hoofddorp. Dat komt door een defect spoor. In plaats van 8 treinen per uur rijdt nu nog maar de helft. De NS verwacht dat de treinen pas op 31 augustus weer normaal rijden. En Arne Slot wil geen bondscoach van het Nederlands elftal worden. Hij wil liever aan de slag als trainer bij een Europese topclub. Wel zijn er gesprekken geweest tussen Slot en de KNVB. Arne Slot werd in mei ontslagen als trainer van Liverpool. Een paar jaar eerder werd hij met Feyenoord landskampioen. Het weer dan van Weer Online. In het midden en zuiden van het land wisselen wolk en zon elkaar af. Het wordt daar 24 tot 30 graden. In het noorden is het een stuk frisser. Daar vallen buien en wordt het niet warmer dan 20 graden. En dat was het ANP-nieuws.
1: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
3: I like it.
1: Ice Radio.
4: Your alternative to ordinary radio.
5: Ice Radio.
1: Met nu. Files from the fridge.
6: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. President Trump zegt een historische deal te hebben gesloten met Hamas in Gaza. Afgesproken is dat Hamas de wapens inlevert en dat een nieuwe Palestijnse regering aan de macht komt. In ruil trekt Israël zich terug uit Gaza en stopt het met de aanvallen. De Israëlische regering heeft nog niet gereageerd op het akkoord. In Kampen zijn de bewoners van een appartementencomplex geëvacueerd vanwege een zeer grote brand. Die brak uit in de kelder van het gebouw. Zo'n 60 appartementen zijn uit voorzorg ontruimd en de bewoners worden opgevangen in een verzorgingshuis. Er is niemand gewond geraakt. De brand is intussen geblust. De ANWB Alarmcentrale heeft veel meer hulpaanvragen gekregen van toeristen in het buitenland. Het zijn er al 10.000 meer dan een jaar geleden. Bij de medische hulpverzoeken zitten opmerkelijk veel fietsongelukken in Europa. Verder krijgt de ANWB meer meldingen van pechgevallen uit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Denemarken. En veel Oranje-fans hadden erop gehoopt, maar het feest gaat niet door. Arne Slot wil geen nieuwe bondscoach worden. Volgens een paar media wil hij liever een club gaan trainen en heeft hij al een paar aanbiedingen gehad, van AC Milan bijvoorbeeld. Voor de KNVB wordt het nu opschieten, want in september moet Oranje al in actie komen. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. Het is daar een graad of 20. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. En daar wordt het 24 tot 30 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

It's a simple fact of what I had before. Here's just a

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Israël heeft nog niet gereageerd op het bericht van president Trump dat hij een deal heeft met Hamas in Gaza. Er zou zijn afgesproken dat Hamas de wapens inlevert en Israël zich uit Gaza terugtrekt. In het plan staat verder dat er een nieuw Palestijns bestuur komt en dat een troepenmacht gaat controleren of alles volgens afspraak gaat. Door een brand in de kelder van een appartementencomplex in Kampen is vannacht het hele gebouw ontruimd. Pas als alle 60 appartementen zijn gecontroleerd op schadelijke stoffen, kunnen de bewoners weer terug. Ze zijn opgevangen in een verzorgingshuis. Bij de brand raakte niemand gewond. Spanje heeft twee plaatsen die eigenlijk in Marokko liggen. En in één daarvan, Melilla, zijn de Marokkaanse grenzen gesloten. Aanleiding is de invasie van Marokkanen in de andere plaats, Ceuta. Daar kwamen deze week ineens honderden Marokkanen de stad binnen. Sommigen zwemmend en dat ging niet altijd goed en zijn 18 doden. En de ANBB-alarmcentrale ziet een opmerkelijke verschuiving bij de pechmeldingen van Nederlandse automobilisten. Er komen er steeds meer vanuit koelere vakantiebestemmingen, zoals Engeland en Scandinavië. Verder kreeg de ANBB zo'n 60 meldingen van geëvacueerde Nederlanders vanwege de bosbranden in Europa. Het weer dan van Weer Online. Bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

Buitenaardse stof in mijn bloed. Ik werd verleden jaar ontvoerd door een ruimteschip. En sindsdien gaat het met mij niet zo goed.

smelt. Je humeur ook. Gelukkig blijft één ding altijd cool. Ice Radio.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusden. Nederlandse politici zijn geschrokken van wat er de afgelopen dagen in het Spaanse Ceuta is gebeurd. Daar staken honderden Marokkanen illegaal de grens over. Onacceptabel, vindt minister Jezilkus. En Geert Wilders heeft het over een islamitische invasie. Volgens Tweede Kamerlid Mona Keizer is Marokko een veilig land en moeten ze terug. De ANWB Alarmcentrale ziet steeds meer hulpaanvragen uit koelere Europese bestemmingen, zoals Zweden en Zwitserland. Het aantal pechgevallen in Spanje nam juist af. Ook is er een stijging van het aantal fietsongelukken. Waarschijnlijk doordat weggebruikers in het buitenland minder gewend zijn aan fietsers, waardoor gevaarlijke situaties ontstaan. Wereldvoetbalbond FIFA houdt vast aan de commerciële plannen. Volgens voorzitter Infantino is het een unieke kans om investeerders mee te laten doen. Maar we gaan het voetbal niet verkopen. Dat is iets wat de FIFA nooit zal doen, staat in een verklaring. Tegen het plan bestaat veel verzet, onder meer van de Europese UEFA. En 2/3 van de queergemeenschap maakt zich zorgen over de veiligheid tijdens World Pride in Amsterdam. Aanleiding is de aanslag vorige week in Berlijn. Sommigen slaan het hele gebeuren dit jaar zelfs over, blijkt uit onderzoek van 1Vandaag. Morgen is het hoogtepunt van World Pride met de Canal Parade. Het weer dan van Weer Online. Het is bewolkt met in het noorden ook buien. In het midden en zuiden blijft het droog met vanmiddag meer zon. Er zijn grote temperatuurverschillen. In het noorden wordt het 20 graden, in het zuiden 30. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

strand. En Ice Radio in je oor. Dat is pas een cocktail van geluk.

0: Radio.
1: No, I don't care. I mean, hey, I got Penny.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Er komt een landelijke OV-staking aan, meldt vakbond FNV. Op woensdag 9 september rijden er nergens in het land treinen, trams en bussen. De 24-uur-staking is gericht tegen de kabinetsplan om te bezuinigen op de sociale zekerheid. Volgens de FNV volgen later meer stakingsacties bij onder meer afvalverwerkers en schoonmakers. In de afgelopen 24 uur zijn maar liefst 49.000 Marokkanen Ceuta ingekomen. De stad is Spaans, maar ligt feitelijk in Marokko. De Marokkanen klommen over hekken of kwamen zwemmend aan op het strand. Ook een andere Spaanse stad in Marokko, Melilla, kreeg te maken met Marokkaanse immigranten, maar wel veel minder. De natuurbranden in het zuidwesten van Frankrijk nemen af en dat betekent dat opnieuw duizenden mensen terug naar huis mogen. Afgelopen nacht zijn de weersomstandigheden verder verbeterd. Bij Bordeaux waren 220.000 mensen geëvacueerd, maar voor ruim 140.000 is het evacuatiebevel nu opgeheven. En een piloot van Malaysia Airlines is in Jakarta gepakt met 70.000 ecstasypillen in zijn koffer. Hij had net een vlucht uit Kuala Lumpur erop zitten en was onder invloed, want hij had meth en cocaïne gebruikt. De man wordt verdacht lid te zijn van een internationaal smokkelnetwerk. Hij kan levenslang of de doodstraf krijgen. Het weer dan van Weer Online. In het noorden komt het tot buien met mogelijk onweer. Daar stijgt de temperatuur naar 19 tot 21 graden. In de rest van het land is het droog met later vandaag meer zon. En maxima van 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 11 uur.
1: Goedemorgen, ik ben Peter van Oudheusten. Bijna 50.000 Marokkanen zijn gisteren de Spaanse stad Ceuta ingetrokken. De meeste door langs een dam en hekken te zwemmen die de grens tussen Marokko en Spanje vormen. Daarbij zouden 20 mensen zijn verdronken. Dat er ineens een invasie was van Marokkanen komt doordat Marokkaanse grenswachters niks deden. Het kabinet heeft ook gereageerd op de invasie van Marokkanen in Ceuta. Buitenlandminister Tom Berendsen vindt dat Spanje alles moet doen om de grens dicht te houden. Ook wil hij dat Marokko de nodige stappen zet, maar welke laat hij in het midden. Ook zegt Berendsen contact hebben gehad met zijn Marokkaanse en Spaanse collega's. De NS kan nog niet inschatten wat de impact is van de aangekondigde landelijke OV-staking op 9 september. Volgens de FNV rijden dan de hele dag geen treinen, metro, trams en bussen uit protest tegen de bezuiniging op de sociale zekerheid. De FNV heeft de staking nog niet officieel bij de NS aangemeld. En sinds het weekend zijn ruim 8000 vrachtwagens en touringcars over de verzwakte Merwedebrug bij Gorinchem gereden. Het overgrote deel had een buitenlands kenteken en krijgt geen boete omdat de regelgeving daartoe nog niet is aangepast. Bijna 600 Nederlandse voertuigen zijn geflitst en krijgen een boete van €500. Het weer dan van Weer Online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog met later meer zon en maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: steeds echt wat we willen.
1: Things that make you go,

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. In de duinen bij Oudorp, dat is op Goeree-Overflakkee, is brand uitgebroken. Op 3 plekken is de brand ontdekt. Omdat het vuur lastig is te bereiken, zet de brandweer speciale voertuigen in, speciaal voor moeilijke plekken. Het duinpad is afgesloten. De brandweer roept mensen op weg te blijven. Vervoerders in het openbaar vervoer noemen het heel vervelend dat reizigers de dupe worden van een landelijke OV-staking. Die heeft de FNV aangekondigd voor 9 september. Dan ligt het hele OV plat uit protest tegen de bezuinigingsplannen op de sociale zekerheid. Volgens brancheorganisatie OVNL hebben vervoerders begrip voor de staking. Het heeft even geduurd, maar in Kampen kunnen de geëvacueerde bewoners weer terug. Vanwege een grote brand in de kelder van een flatgebouw werden vannacht 60 appartementen ontruimd. De bewoners werden opgevangen in een verzorgingshuis. De brandweer moest eerst meten of in hun woningen geen giftige stoffen meer waren. En Japanse wetenschappers claimen een belangrijke stap te hebben gezet in de behandeling van de ziekte van Alzheimer. Die ontstaat doordat eiwitten zich ophopen in de hersenen. Maar waarom dat gebeurt, bleef onduidelijk. De Japanners hebben nu een molecuul ontdekt dat het veroorzaakt. Het weer dan van weer online. In het noorden soms buien, mogelijk met onweer. Daar wordt het rond 20 graden. In de rest van het land droog, met later vandaag meer zon. En maximaal 23 tot 28 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. Het aantal migranten dat is omgekomen toen ze probeerden vanuit Marokko de Spaanse stad Ceuta binnen te komen is opgelopen tot 24. Gisteren wilden tienduizenden migranten zwemmend het strand van Ceuta bereiken. De Spaanse regering stuurt nieuwe versterkingen naar het gebied, inclusief drones en duikers. De duinbrand bij Oudorp op Goeree-Overflakkee is onder controle, meldt de veiligheidsregio. De brandweer is bezig met nablussen om te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Op 3 verschillende plekken werden brandhaarden ontdekt. De brandweer gebruikt een speciale voertuig om te blussen en zet ook drones in. Op de A12 bij Babberich in Gelderland is een groot ongeluk gebeurd met meerdere vrachtwagens. Er zijn een paar gewonden. Hoe het met ze is niet bekend. Volgens de ANWB was er vlak voor het ongeluk een file op de A12, veroorzaakt door grenscontroles. Of die file heeft geleid tot het ongeluk, is de politie aan het uitzoeken. En door het omstreden WK-plan van de FIFA is al iemand opgestapt. Het is de topadviseur van FIFA-baas Infantino. Hij ziet het idee totaal niet zitten en wil er niks mee te maken hebben. De FIFA wil een belang in het WK-voetbal verkopen. Dat leidt tot veel verzet, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag vallen in het noorden en oosten nog buien. In de rest van het land is het droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. Maar in het noorden is het minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 2 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Peter van Oudheusten. De tienduizenden migranten die gisteren de Spaanse stad Ceuta bestormden, worden teruggestuurd naar Marokko, zegt de Spaanse premier Sanchez. En volgens hem werkt Marokko daaraan mee. Aan de Marokkaanse kant van de grens staan nog migranten die de kant van Ceuta op willen. En zouden er al 30 gearresteerd zijn. Bij het ongeluk op de A12 in de buurt van de Duitse grens zijn 3 mensen gewond geraakt. Het is niet duidelijk hoe ze eraan toe zijn. In de buurt van Babberich reden 2 vrachtwagens, een auto en een bestelbusje op elkaar. Dat kan te maken hebben met de file die daar geregeld staat in verband met grenscontroles. Vakbond CNV weet nog niet of het meedoet aan de landelijke OV-staking op woensdag 9 september. Die is aangekondigd door de FNV uit protest tegen de bezuinigingsplan op de sociale zekerheid. Die dag gaat alles plat. Dat betekent dus dat er 24 uur lang geen treinen, trams, bussen en metro's rijden. En de speciale tribune die is gebouwd voor de Canal Parade morgen in Amsterdam is uitverkocht. Maar door annuleringen zijn nog wat laatste kaarten beschikbaar, zegt een woordvoerder. De tribune biedt plek aan 10.000 mensen. Hij ligt aan de Prinsengracht en biedt een perfect uitzicht op de botenparade. Het weer dan van Weer Online. Vanmiddag in het noorden en oosten mogelijk nog buien. In de rest van het land droog met geregeld zon bij 23 tot 28 graden. Maar in het noorden minder warm. Morgen droog en zonnig bij 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 3 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. In heel Europa hebben natuurbranden nu al meer natuur verwoest dan vorige zomer. Het gaat om een gebied dat net zo groot is als de provincie Zuid-Holland. Vorig jaar was het nog ruim de helft minder en toen was de piek ook een maand later. Spanje, Italië en Frankrijk zijn dit jaar het zwaarst getroffen. De migranteninvasie in Ceuta lijkt over zijn hoogtepunt heen. Zo'n 25.000 mensen zouden het kleine stukje Spanje in Marokko intussen vrijwillig hebben verlaten. Dat is ongeveer de helft van het aantal mensen dat er was. De migranten hoopten via Ceuta naar Spanje zelf of andere Europese landen te kunnen. In Zandvoort is een jongen van 16 vrijgelaten die deze week een bezoeker van de Pride zou hebben mishandeld. Hij moet zich wel aan bepaalde voorwaarden houden, omdat hij voorlopig verdachte blijft. De politie is namelijk nog bezig met onderzoek waarbij een van de vragen is of het anti-homo-geweld was. En de Britse premier Burnham is als voetballiefhebber geen fan van FIFA-baas Infantino en zijn plan om het WK te verkopen. Hij vond het hele idee vanaf het begin al schandalig, maar nu noemt hij Infantino ook de verkeerde man om de baas te zijn. Het is nog maar de vraag of Infantino zijn zin krijgt, want bijna geen enkel land lijkt voor. Het weer van Weer Online? In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig en 21 tot 26 graden. En dat was het aan.

away. Now springtime only reminds me of Chasey's tears.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 4 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De Spaanse premier Sanchez heeft een persconferentie gegeven over de situatie in Ceuta, een klein stukje Spanje in Marokko. Hij geeft mensensmokkelaars de schuld van de migranteninvasie. Zij zouden migranten verhalen op de mouw spelden dat je via Ceuta makkelijk naar Europa kan. Sanchez is daar woedend over. De situatie in Ceuta lijkt nu weer wat rustiger. De helft van de 50.000 migranten heeft de enclave intussen vrijwillig verlaten en is weer op Marokkaans grondgebied, zegt Spanje. De migranten gingen met de boot of zwemmend naar Ceuta. Zeker 43 mensen hebben de tocht niet overleefd. Een Britse uitvaartondernemer heeft jarenlang de boel belazerd. Hij vertelde families dat hun dierbaren waren begraven, terwijl dat niet altijd gebeurde. Volgens de rechter heeft hij daarmee hun vertrouwen op een bizarre manier misbruikt. De man viel 2 jaar geleden door de mand toen lichamen werden gevonden. Hij moet 20 jaar de cel in. En muziekapp Suno moet in Duitsland auteursrechten betalen. Gebruikers kunnen allerlei dingen invullen en AI maakt daar dan een liedje van. Maar die zijn vaak gebaseerd op bestaande nummers waar niet voor betaald is. Voorbeelden die werden gegeven in de rechtbank: Forever Young van Alphaville en Mambo No. 5. Het weer van Weer Online? In het noorden en oosten kans op buien. Verder blijft het droog en zonnig. Het is 23 tot 28 graden. In het noorden is het iets minder warm. Morgen ook droog en zonnig. Dan wordt het 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie. I like it. Ice Radio. Your alternative to ordinary radio. Ice Radio. Met nu. De muziekboot.

0: Suatu.
1: Ja, je denkt de taal te herkennen, maar je weet het net niet helemaal zeker. Maar het is inderdaad Italiaans. Maar dan wel zoals het in Napels spreken. Uit de keiharde maffiaserie Gomorra hoorde je Cosang. Goedemiddag allemaal. Dit is een nieuwe aflevering van die Muziekboutique. Tot 5 uur. Mark zelf hier op de radio. En dit is...

onvervalste country muziek van Luke Combs. En je weet het, de hitmachine in Nashville die draait altijd door. 24/7 wordt er gespeeld. 24/7 wordt er geschreven over bier, over auto's.

0: speelde vorig jaar nog in Amsterdam en Oor was er behoorlijk positief over. El Beach heette dit wonderlijk prachtige liedje van de Liminianas. Je vraagt je trouwens wel af, komen ze ook uit een gebied dat in brand staat? Want ja, wat staat er niet in brand in Frankrijk? Nou, ze komen uit de Pyreneeën. Ik denk dat ze veilig zijn. Sean Mullins nu met Lullaby.
1: She grew up with the children of the stars.

zeker in mijn persoonlijke, nou wat zal ik zeggen, top 10. Nou, in ieder geval top 20. Van de beste liedjes ever, ooit. Shawn Mullins.

0: tegenwoordig.
1: Zullen we het rad er even tegenaan gooien? Nou, dat doe ik dan weer net niet. Ik heb een beetje gezocht op haar en ik vind het altijd een beetje verdacht als je helemaal geen clips van haar ziet of duidelijke foto's. Maar het schijnt een zangeres te zijn uit Los.

meer dan een liedje. Het is een muziekstuk van de Smashing Pumpkins. Tonight, Tonight. En daarvoor de O to the Bouncer van de

is Melody Prochet uit het Franse land. She goes under the name Melody's Echo Chamber. En ze had een relatie met Kevin Parker, beter bekend als Tame Impala. En hij produceerde ook haar eerste album.

Het is J.P. Cooper. Hij had een paar jaar geleden hier een hitje met September Song. En hij stond ook een keer op Pinkpop. Ice Radio is dit.

Lampje branden, hey, dat liedje, dat ken ik wel. Begin jaren 80, Italo Disco van Giorgio Aldigieri. Ook wel bekend als Somebody. Fijn om die weer eens een keer te horen. Ook Tom Helzer hoorde je. En oh ja, die leuke zusjes van de Castello's. Ja, ik zou zeggen, graag.

0: kan bijna niet mooier. Castellane en de Streetlights. Hoor je hier op Ice Radio op je bijna vrije vrijdagavond. Ik vind het op zich toch wel een beetje wrang om te merken dat een heleboel vakantiegangers die zitten in het nauw in Spanje en in Frankrijk door de bosbranden, die we eigenlijk met z'n allen hebben aangestoken door ons onverantwoorde gedrag. Ja, en nu zitten we met de gebakken peren. Campings zijn spookcampings geworden.
1: Het is echt een bizar gezicht om hier op deze camping rond te lopen. Iedereen is hier hals over kop vertrokken omdat het vuur heel dichtbij kwam. En je ziet, zelfs de afwas staat er gewoon nog.

0: Players met Fire vanwege de bosbranden in het zuiden van Europa. Het is weer Opper de Pop, mensen. En dan stel ik altijd de legendarische vraag: heb je een beetje vermaakt, baby?
1: Ik mis een beetje het initiatief van jouw kant iets meer. Iets meer diepgang. Dat mis ik een beetje.
0: Oké.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 5 uur.
1: Goedemiddag, ik ben Mario Kwaaitaal. De drie terreurverdachten die deze week werden opgepakt bij een grote politieactie zitten nog zeker 2 weken vast. Het was al bekend dat 1 al eens was veroordeeld voor aanslagplannen in België. En de andere 2 waren eerder in beeld voor opruiing tot terreur. Waar ze nu precies van verdacht worden is niet bekend. De migrantencrisis in Ceuta is de schuld van mensensmokkelaars. Dat zei de Spaanse premier Sanchez op een persconferentie in Ceuta. Dat ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd de afgelopen dagen overlopen door tienduizenden migranten. De meeste zijn weer teruggekeerd naar Marokkaans grondgebied. In Tilburg is iemand opgepakt die 2 ontvoeringen van criminelen zou hebben voorbereid. Hij is de 5e die vastzit. De vermoedelijke opdrachtgevers van die ontvoeringen werden begin dit jaar al opgepakt in Colombia. Zij moeten nog worden uitgeleverd aan Nederland. Het zou allemaal te maken hebben met drugshandel. En de Russische ambassadeur in Polen moet komen uitleggen waarom een raket gisternacht insloeg op NAVO-grondgebied. Dat gebeurde op zo'n 100 kilometer van de grens tussen Polen en Oekraïne, waar de raket eigenlijk voor bedoeld was. Het bleek een Russische kruisraket te zijn, waar ook een kernkop op past. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems ready.
0: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 6 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij de Spaanse enclave Ceuta worden steeds meer dode migranten gevonden die verdronken zijn op weg naar het Schiereiland, schrijft een Spaanse krant. Ceuta ligt in Marokko, maar is van Spanje. De enclave werd afgelopen dagen overlopen door 10.000 mensen uit Marokko en andere Afrikaanse landen. In Amsterdam varen morgen minder pontjes op het IJ, omdat er te weinig schippers zijn. En dat terwijl het dan extra druk is door de botenparade van de World Pride. Maar volgens vervoerbedrijf GVB kan het morgen niet anders. Het veroorzaakt vooral overlast voor mensen die vanuit Amsterdam-Noord naar de Pride willen. Een vliegtuig van het Duitse Eurowings is gisteravond omgekeerd nadat het in de lucht werd geraakt door de bliksem. Het toestel was onderweg van Stuttgart naar Wenen en had zeker 100 mensen aan boord. Het vliegtuig is veilig geland. De passagiers zijn daarna met een ander vliegtuig alsnog naar Wenen gevlogen. En een Duitse voetbalcoach heeft hard uitgehaald naar FIFA-baas Infantino vanwege zijn commerciële plannen rond WK's. De coach vindt dat Infantino zich gedraagt als een maffiabaas. Hij staat achter de Europese voetbalbond UEFA. Die dreigt niet meer mee te doen aan WK's als Infantino zijn plannen doorzet. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 7 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De maatregel om fatbikes te weren uit het Amsterdamse Vondelpark in de binnenstad van Enschede lijkt te werken. Het is er veel rustiger en er zijn ook veel minder klachten, zeggen de steden tegen de NOS. Enschede kwam als eerste met het verbod en Amsterdam volgde een maand later. Andere steden willen het misschien ook. Een draconische maatregel in het westen van Nederland. Daar gaan vanaf volgende week woensdag alle sluizen dicht in de regio Den Haag en Rotterdam. De reden is de aanhoudende droogte. Het waterschap voert die dag ook een sproeiverbod in. Er mag geen water meer worden gehaald uit sloten en kanalen. In een voorstad van Athene zijn honderden inwoners en toeristen geëvacueerd door nieuwe bosbranden. Die braken uit op een berg vlakbij de Griekse hoofdstad. De brandweer waarschuwde eerder vandaag al dat het risico op brand groot was in dat gebied. Door de harde wind kan het vuur zich snel verplaatsen richting Athene. En een directeur van de FIFA vindt dat voorzitter Infantino iedereen heeft misleid met zijn commerciële WK-plannen. Het is een idee van één man en dat mag volgens hem absoluut niet gebeuren. Een topadviseur van Infantino stapte zelfs op vanwege het plan, dat kritiek krijgt van over de hele wereld. De UEFA dreigt met een boycott. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon, alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 8 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Amsterdam en Enschede zijn tevreden over het fatbikeverbod. De overlast en klachten zijn afgenomen. In Amsterdam mogen fatbikes niet meer door het Vondelpark en Enschede weert ze uit de binnenstad. Sommige fatbikers hebben wel een boete of een waarschuwing gehad, maar verder gaat het goed, zeggen de gemeenten. Meerdere Europese landen komen met extra grenscontroles door de migranteninvasie in Ceuta. Frankrijk stuurt extra agenten, drones en vliegtuigen naar de Spaanse grens en ook treinen worden extra gecontroleerd. In Italië wordt extra gecontroleerd in havens en op vliegvelden en Duitsland gaat langer door met de bestaande grenscontroles. Een vrouw heeft aangifte gedaan tegen een wethouder van Bunschoten, meldt RTV Utrecht. Ze had naaktfoto's aan hem verkocht op OnlyFans en die zou hij zonder toestemming op Telegram hebben gezet. En dat mag niet. De wethouder stapte onlangs op. Of dat iets met de foto's te maken heeft, is niet bekend. En hackers hebben deze week aanvallen uitgevoerd op tientallen drinkwaterbedrijven in Minnesota en andere Amerikaanse staten. Er zijn aanwijzingen dat Iran erachter zit, maar volgens president Trump heeft Iran wel wat anders aan zijn hoofd. Hij noemt de waterbedrijven in Minnesota een stelletje prutsers. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon, alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 9 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. In Papendrecht werd gisteren een vrouw korte tijd ontvoerd in een auto en daarna werd haar huis overvallen. De andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers gingen er met een buit vandoor. De politie zoekt naar 3 mannen en roept getuigen op om zich te melden. Een man die gisteren tijdens de World Pride in Amsterdam 2 vrouwen lastig viel, heeft 40 uur taakstraf gekregen. Toen een andere vrouw ingreep, kregen ze ruzie en zei de man dat alle homo's dood moeten. Omdat het op de Pride gebeurde, vindt de rechter dat het geen vrijheid van meningsuiting is, maar opruiing en discriminatie. In Zwitserland hebben koeien een mysterieuze ziekte. Ze hebben koorts en diarree en geven veel minder melk. Experts denken dat het misschien met de hitte te maken heeft en adviseren om de koeien schaduwplekken en extra water te geven. Maar het kan ook zijn dat er een besmettelijke veeziekte rondgaat. En in Den Bosch loopt een man rond die aan jonge meisjes vraagt of hij naar hun schoenen mag kijken. Hij wil er soms ook aan ruiken, meldt Omroep Brabant. Hij zou de meisjes aanspreken vanuit zijn auto en wilde er zeker 1 naar binnen lokken. Dat is niet gelukt. De politie onderzoekt de zaak van de schoenensnuffelaar. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder. Het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon. Alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
0: Met nu. Files from the fridge.

0: Ice Radio, met nu het ANP-nieuws van 10 uur.
1: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. De Europese Unie vergadert maandag over de situatie in Ceuta. Tienduizenden mensen probeerden vanuit Marokko illegaal naar de Spaanse enclave te komen. De meeste zijn ook alweer weg. Meerdere EU-landen zijn er toch boos over en eisen maatregelen. Sommige landen hebben zelf al extra grenscontroles ingevoerd. In het zuiden van Italië is een aardbeving geweest bij de stad Napels. De beving was niet zwaar, maar wel een van de zwaarste in dat gebied. Er is schade aan gebouwen en op sommige plaatsen is de stroom uitgevallen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Het openbaar vervoer is uit voorzorg stilgezet. In Oekraïne zijn opnieuw duizenden mensen de straat opgegaan voor de voormalige minister van Defensie, Fedorov. Hij werd ontslagen door president Zelensky, maar de betogers eisten zijn terugkeer. Fedorov is populair in Oekraïne. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor de militaire successen tegen Rusland. En de vrouwen van PSV hebben voor het eerst de Supercup gewonnen. De landskampioen won in het Philipsstadion met 3-0 van bekerwinnaar FC Twente, dat tot nu toe alle edities won. PSV was de betere ploeg, maar het duurde ruim een uur voor het eerste doelpunt viel. Daarna liepen de Eindhovense vrouwen snel weg van Twente. Het weer van Weer Online? Vanavond en vannacht is het helder, het koelt af tot een graad of 12. Morgen opnieuw droog en veel zon, alleen in het noorden kan een bui vallen. Het wordt 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
0: All systems ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.

0: Frida, there's something going on. I know there has been something going on between Phil Collins and
1: Do you think so?
0: Ik weet het niet. Het is een charmeur, die Collins, hoor. Die krijgt ze allemaal onder de tafel.
1: Maar die man is toch hartstikke gelukkig getrouwd?
0: Ja, nou win.
1: Nou win.
0: Zou hij zeggen. Daarom juist natuurlijk. Frida, something going on. En dat klopt, tot 12 uur is het Countdown Café.
2: Ja.

0: We hebben een feestje, want er is een bandje hier in de studio. We hebben net een kwartier lang fijn kunnen soundchecken. Een leuk geluid. Kees, vertel eens wat er in de show zit. Hou, pik.
1: Rechtstreeks vanaf de Zomerheuvel hier in Hilversum. Ja.
0: Hebben we het dooit behoorlijk. Het is 8 graden hier.
1: We hebben vanavond twee live sets hier in de studio. Spex Hildebrand en de Living Room Band. We doen ook een interview met Spex Hildebrand. En hij heeft de producer van zijn nieuwste LP meegenomen. De bekende popjournalist Jip Holstein. Straks in de 2 uur, om ongeveer 11:15, hebben we een half uur durend live concert uit Amerika van niemand minder dan Robert Palmer. En voor de rest hebben we allemaal hele fijne platen. Ik zie hier staan Europe en allemaal die dingen. Van Halen.
0: En Rochefort,
1: ja. Yeah.
0: Cuddly toy.
2: Oftewel, ik wil mijn eigen biertje mee naar de uitzending nemen, want ik kan knuffelen.

0: Of je even voor me wil voelen. Feel for me, baby. Cully Toy, Roachford.
1: Mam, ik geloof dat mijn biertje een drukje moet doen.
0: De Cully Toy is dat. Ik heb de omelex dat vanmiddag horen uitleggen. Dat Cully Toy is een knuffelbeestje. Wat de kleine kinderen wel eens in hun bedje hebben. En ook nog ver daarna, tot ze 15, 16, 17, 18 zijn. Nog steeds een beertje onder hun kussen.
2: Er zijn zelfs bejaarden gesignaleerd met beertjes onder hun kussen.
0: En die spelen ook nog met treintjes ook.
2: Net als de nits.
0: De nits.

0: Ja, daar gaan ze. Dan eerst aan hun trein. Trouwens, dit programma loopt ook als een trein. We zijn al een kwartier in de gang en er is nog niks aan de hand. Kees, onze eerste gast.
1: We hebben een dienstmededeling.
0: Oh, dienstmededeling.
1: Frans. In verband met het grote Goud van Oud Festival hebben we hier onze producer, Frans Meijer, die ook tevens producer is van het Goud van Oud Festival. Jij bent op zoek naar een oude popmuzikant, hè?
2: Ja, we zijn bezig om de moties weer bij elkaar te douwen, te zetten. En Siep Warner was daar eens lid van.
1: De drummer.
2: De drummer.
1: En die is zoek.
2: Ja, die schijnt ergens in de omgeving van Groningen te zitten.
0: Dus. Onvindbaar.
2: Siep. Even Frans Meijer, Veronica Bellen.
0: Is Harper. Siep.
2: Dank u.
0: Siep. Even Siep. Veronica Bellen.
1: Goed zo. Vrienden en kennissen van Siep Warner, als je hem nog wel eens tegenkomt op straat of zo. Stuur hem naar Veronica.
0: Nog wel eens tegenkomt op straat of zo. Ja.
1: Ja, of bij de Kruidenier, weet ik veel.
3: Of in de metadonbus.
1: Dat was Siep Golstein.
0: De journalist dus.
3: Ja, die
1: weet altijd meer dan dat wij weten.
0: Maar zegt de kooiboy, hè? Jip.
1: Goed, welkom in Kano Café, Jip Golstein en Spex Hildebrand. Ik begin even bij Spex, die is tenslotte hier de artiest vanavond. Jij bent 2-3 jaar geleden bij ons in Kano Café geweest. Klopt. Wat heb je in die tussentijd allemaal uitgevoerd?
0: Uitgespookt.
4: In die tussentijd heb ik een LP opgenomen. En daar hebben we namelijk tamelijk lang werk over gehad om hem uit te brengen. Dus mijn dagen waren wel gevuld.
1: Dus die LP die was er wel, maar het uitbrengen was wat moeizaam?
4: Dat is een prachtig understatement.
1: Waar lag dat aan? Ziet de platenmaatschappij in het algemeen de kunt u in West-End muziek niet zo zitten?
4: Ik denk dat je daarvoor beter bij een platenmaatschappij kan zijn. Ik weet het niet. Het zal ongetwijfeld meespelen dat we een ouderwetse muziekvorm maken. Geen idee.
1: Maar er zijn toch zat ouderwetse mensen in Nederland, of zie ik dat verkeerd?
4: Die indruk hebben wij ook. Vooral tijdens live optredens. Maar binnen de burelen van een platenmaatschappij ligt het natuurlijk allemaal een hoop moderner.
1: Heb je in de tussentijd te klagen gehad over werk of niet?
4: Nee hoor, in de tussentijd heb ik een band opgericht, de Living Room Band. En die band is begonnen gewoon om van de straat af te zijn één avond in de week.
1: Gold dat voor jou of ook voor de jongens?
4: Voor mij vooral, maar ook zeker voor de jongens.
0: Ze blijven dus kinderen, die mannen, hè? Gewoon van de straat.
4: Ja, gelukkig wel.
0: Absoluut, ja, heerlijk.
4: En we hoefden helemaal niet op te treden, maar achter elkaar kwamen de klussen binnen.
1: Zij, je gaat straks hier in een iets wat akoestisch-achtige opstelling spelen. Misschien kun je eens vertellen, wie zit er in die living room band? Allemaal Volendammers?
4: Nee. Aan de drums zit wel een echte Volendammer. Dat is Gerrit Woestenburg. Dat is ook een typisch Volendamse naam, zoals je ongetwijfeld weet.
1: Ja.
4: Aan de akoestische gitaar, slaggitaar en harmony vocals, Barry Mouder. Dat is ook typisch Volendamse naam. Dat zijn dan ook de Volendammers. Aan bas en op accordeon speelt Hubert Knuvelder. Dat is de Amsterdamse tak. En zijn broer Frits Knuvelder speelt saxofonen.
1: Amsterdam Noord mag ik wel even toevoegen.
4: Amsterdam Noord, ja. En dan hebben we last but not least de allerechtste Volendammer in de band. Dat is gitarist Klaas Tuip.
1: Klaas Tuip.
4: Ja, dat is er eentje van Kappie.
0: Dat is de enige Volendamse naam die ik herken.
4: De enige bijnaam in onze band.
0: Dat is de enige Volendamse naam ook die ik herken. Ja. Tuip. Ja.
1: Zeg Jip, hoe lang gaat jullie vriendschap en samenwerking al terug?
3: Gaat 15 tot 20 jaar terug.
1: En is dat vanwege de muzikale voorkeur of vanwege de voorkeur voor drank? Of hoe zit dat?
3: Het een sluit het ander in het geheel niet uit. Maar het heeft zelfs nauw met elkaar te maken. De band is op gerecruiteerd op het vermogen om aan de elleboog en elleboog in de kroeg te zitten. Uren, dat is wel het minste. Dagen als het moet. En als het kermis is, een week.
1: Zee, jij hebt veel gedaan voor deze nieuwe LP. Hè? Vertel eens als een soort halve buitenstaander hoe het gegaan is. En waarom het lang geduurd heeft om het aan de man te brengen.
3: Nou, dat komt omdat platenmaatschappij. Er zit niemand bij een platenmaatschappij met oren aan zijn hoofd. Althans niet in een functie waar hij een rood potlood mag hanteren. Dus platenmaatschappijen zijn tegenwoordig banken van lening voor de artiest en bemiddelingsbureaus voor de media. En met zulke mensen is het uiteraard heel moeilijk handelen als je iets emotioneels als muziek probeert te
0: vinden. De goeie niet ten aangesproken natuurlijk.
3: De goeie niet ten aangesproken.
0: Dat wil ik even zeggen. Er zijn er een paar die wel goed zijn.
1: Heb jij zelf gelobbyd?
3: Stel er eens eentje voor.
0: Er is tal van kleine independent maatschappijen die wel in zee willen met beginnende.
3: Ja, artiesten. Maar een band als Hildebrand die moet natuurlijk bij een major, weet je.
0: Ja, dat is Spekkie.
1: Nou ja, wie weet als deze LP succesvol is, dat de grootste maatschappijen van deze wereld in Volendam voor je deur staan, Spex.
4: Dat zou niet slecht zijn.
3: Het uitzicht is daar een stuk mooier dan in Nashville.
0: Gaan we wat muzikaal presteren, heren?
1: Nou, laten we eerst even een plaatje draaien van die geweldige nieuwe LP.
0: Waar is die dan gebleven?
1: Waar die LP gebleven is? Ja, die zal wel gestolen zijn, want die is natuurlijk...
0: Queen heb ik hier. Ik heb die plaat dus niet liggen hier, hoor.
4: Zo zijn nou jongens hier. Zo zijn nou jongens hier.
2: Hij is waar ik...
1: Nou, weet je wat? Dan draai ik gewoon een ander plaatje en dan zoek ik hem even op in die tussentijd.
0: Oh. Ja, dan ben ik iets voor op een schema. Vind je het erg?
2: Je mag nee, hoor. Zingen, hoor.
0: Pak hem gewoon Van Halen.
1: Ja, dat moet
0: Amsterdam,
1: kunnen.
0: Dat is helemaal geen enkel
1: probleem. Oké, en dan na Van Halen gaat hier Spex Hildebrand optreden met zijn Living Room Band.
0: Zo is dat. Met andere woorden, dit is tot 12 uur Countdown Café. Met Kees Baars en Alfred Lagarde. Nou, dan weet je dat.

0: It's Love, Van Halen. Iets eerder dan verwacht. En dat komt waarschijnlijk ook doordat ons een mooi liveconcert te beurt staat. Te wachten op ons. Een uitzending althans. Specs, Heldenbrand en de Living Room Band. Maar allereerst mijn zeer gewaardeerde collega Baars met de concertagenda. Kees, ga je gang.
1: Goed, volgende week zaterdag 11 maart spelen in het Noordlicht in Tilburg twee symfonische groepen, Kastenark en Pendragon. En die groep Pendragon is volgende week vrijdagavond ook nog te gast hier in Kana Café.
0: Pendragon.
1: Mike en de Mechanics spelen samen met het Engelse IQ, alweer een symfonische band, op 15 maart in Vredenburg Utrecht. Womack en Womack komen op 3 april in datzelfde Vredenburg in Utrecht. Europe komt samen met Dare op 4 april in de Hooi in Rotterdam. Gary Moore is samen met de groep Victory op 5 april daar in de Hooi. En Ozzy Osbourne speelt samen met Deer Udo, dat is de voormalige zanger van Accept. En dat als allemaal op 7 april in de Rijnhal in Arnhem. Chris de Burg komt op 25 april, Ahoy Rotterdam. Stevie Wonder treedt op 30 april, ook in Ahoy Rotterdam. Wendy en Lisa die komen weer eens naar ons land. 29 april staan ze in Paradiso in Amsterdam. En op 1 mei is dan het grote bejaarde gitaristenfestival in Vredenburg Utrecht. Met onder andere Leslie West, Randy California, Robbie Krieger en Phil Manzanera. De Bee Gees die komen op 5 mei in de Ahoy in Rotterdam. Dat is voor de eerste keer sinds 1965, heb ik gelezen. Santana speelt op 28 mei in het Congresgebouw in Den Haag. En Simply Red tenslotte kun je zien op 16 juni in de Ahoy in Rotterdam. En tegen die tijd is het al lang weer mooi weer.
0: Oh ja, en we spelen ze ook alweer? Nee, spelen die niet vandaag. Goed.
1: Nou, dat moet kunnen.
0: Ja,
1: goed,
0: dan
1: we
0: nu.
1: We zijn toegekomen aan het
0: we hebben een
1: eerste setje.
0: Ja, leuk moment. In Winterberg hebben ze ook de hele dag liggen zweten om een uitzending te maken. Wij zitten hier nu met een man of 5, 6, 7 in de studio. Zeer geïmproviseerd in elkaar gezet. Dankjewel Nico voor het opzetten van de microfoons en het regelen der geluidstechniek. Live in Kano Café Studio, Specs, Hildebrand en de Living Room Band.
2: I cast myself to play the lead.
3: Story of my life. 1, 2...

0: myself to play the lead in the story of my life. Je hoorde Specs, Hillebrand en Living Room Band. Waarvoor dank, heren. Kees, je bent in Duitsland.
1: Nog één.
0: Ga je gang. Nog een liedje? Oh, ik dacht er nu.
1: Jawel.
0: Wat luxe. Nog eentje.
2: Het sluit van de eerste set. Friends for the Day.

0: Je hoort het eerste gedeelte van het live optreden hier van Spex Hildebrand en de Living Room Band. Straks om half in 10 voor 11 gaan ze nog een set doen. Goed, we gaan even een nummertje draaien van die LP waar we het eerder over gehad hebben in het interview. Alfred, jij hebt een leuk nummer uitgezocht, hè?
1: Ja, dat heet Revenge is a Dish. En tussen haakjes staat er Better Served Cold. Ja, Spex Hildebrand en de Living Room Band.

0: Rex Hillerband en de Living Room Band. Living Room, of de Living Room Band, moet je eigenlijk zeggen.
1: Revenge is a dish.
0: Ja.
1: Hey, hoor ik daar niet Frankie Miller?
2: Hier niet, maar op Home.
1: Oh, dat was niet dit nummer.
2: Daar zingt hij mee. Ja.
1: Op Home zingt hij mee?
2: Ja.
1: Hoe is dat zo gekomen?
2: Ik ben journalist van mijn vak, zoals je weet. Ik moest een interview met Frankie doen, maar ik kon niet, omdat ik een plaat aan het maken was in Volendam. Toen zei ik, als de grote meester even naar Volendam wil komen, dan prikken we er wel een gaatje in, want bij het mixen, daar hoef ik natuurlijk niet bij te zijn. Het is voor professionals, weet je wel. Het is dom werk, lang wachten en saai. En hij kwam in een limousine. En we zakten vrolijk door in een van de Volendamse kroegen. En toen zei hij een platschots, why didn't you invite me to the record?
1: Oh ja? Ja, het initiatief komt van hem af?
2: Ja.
1: Wat leuk. En heb je hem al een exemplaar opgestuurd in die tussentijd?
2: Hij is spoorloos, als je weet. Hè? Na jullie uitzending vanuit de Luxor in Arnhem is hij niet meer bij de mensen.
0: Heel luxe.
2: Maar wij vinden hem wel, hoor. Wij vinden hem wel.
1: Ik moet zeggen dat hij ook een beetje een merkwaardige indruk maakte, hoor, toen hij in Arnhem was.
2: Hij zal een vodka-achtige indruk gemaakt hebben.
1: Hij ging meteen weg aan het optreden en het was een beetje merkwaardig. Maar goed, Spex, ik kom even terug bij jou. Ik hoor dat jij binnenkort tussen een aantal Country Western giganten staat in een zaal die om de hoek is waar jij geboren bent.
3: Dat klopt.
1: Mijn huiswerk goed gedaan, hè?
3: Dat zie je, Kees.
0: Kees hoeft er nooit op de gang te staan.
3: Nee, ik ben hem ook nooit tegengekomen. We staan op 24 maart aanstaande in de Jaap Edehal in Amsterdam. In een programma met Waylon Jennings, Buck Owens, Jesse Colter, Tammy Wynette en Tulsa.
1: Zijn het allemaal, laten we zeggen, favorieten van je?
3: Nou, Waylon Jennings, daar kan je me s'nachts wel van wakker maken. Dat vind ik de schatbewaarder van progressieve country. En zoals je misschien weet, heb ik daar iets mee met progressieve country.
0: Maar ja, dat is Tulsa is een Nederlandse countryman, hè?
3: Inderdaad.
0: Dat is ook niet mis.
1: Ja, en Spex Hillerband in de Living Room bent dus ook.
0: Nou,
1: hoe heb je je daar naartussen kunnen kletsen? Want dat valt natuurlijk niet mee.
3: Nee, inderdaad. Daar heb ik ook lang voor moeten lullen, vooral tegen Jip. Ik wilde het zo verschrikkelijk graag, want ik ben er om de hoek geboren. En ik ben 20 jaar fan van Waylon. En toen diep in de nacht heb ik tegen Jip gezegd van... Jip, nou raak je aan het werk. We hebben het nooit gedaan, weet je wel, van relaties van Jip gebruik gemaakt. Tenminste, niet bij mijn weten. Dus dat wil ik natuurlijk zo houden, hè.
1: Ja, uiteraard.
3: En toen een dag daarna belde hij me terug van dat het voor elkaar was. En voor deze moet jij hem maar vertellen aan je.
2: Nou, dat was natuurlijk niet zo moeilijk. Maar sommige mensen die horen die dingen eerder. Weet je, dat er een concert plaatsvindt dan anderen. En ik dacht van, laat ik er deze keer nou eens gebruik van maken om een beentje erin te zetten. Want ik wist natuurlijk dat... kijk, we zijn toch al goede vrienden. Maar nou ben ik... hij is voor eeuwig aan me verplicht natuurlijk. Nou,
1: Hoeveel mensen worden daar verwacht in... In de Edehal?
2: Nou, ik heb gehoord dat er 2200 kaarten zijn verkocht tot nu toe.
0: Nu al?
2: Dus ik verwacht dat er de bekende 4000 komen die altijd voor country komen bovendrijven.
1: Dat is andere koek dan in een cafeetje in Volendam staan, hè?
3: Ja.
2: We hebben het eerder gedaan trouwens. We hebben voor 8000 man in de Ahoy gestaan ooit. In een voorprogramma uiteraard. Ja. Maar het was spectaculair. Werden we ook spectaculair uitgefloten.
3: Ja, want we waren toen natuurlijk de enige band zonder pedal steel gitaar en met eigen composities. Dus dat was even een tikkie wennen voor die mensen. Hè?
1: Maar ben jij dan nerveus als je in zo'n grote zaal staat of niet?
3: Nou, ik ben altijd nerveus voor klussen die ik nog nooit gedaan heb. Dus
1: radiooptredens.
3: Ja, maar dat heb ik al gedaan. Alleen akoestisch voor de radio, bij Nacht in Ontij, had ik dat nooit gedaan. Dus ik ben net al 3 keer ingestort, zoals je ongetwijfeld niet hebt gemerkt.
1: Maar daar hebben wij wat middeltjes voor meegenomen. Ja.
3: Maar zoals voor die Ede, in die Edehal, ja, de laatste 5 minuten, niet meer aanspreekbaar natuurlijk. Maar ik waarschuw de jongens al steeds van, jongens, ik weet wat er gaat gebeuren. Maar jullie krijgen het nog. Zij zijn nu veel rustiger dan ik het ben. Want ik neem het natuurlijk wel heel serieus. Maar ik weet zeker dat mijn edele vijftal krijgt het natuurlijk voor ze kiezen. Als ze die zaal zien, dat geloven ze zelf niet.
1: Nee, dat kan ik me voorstellen.
3: Dat weet ik dan van de Ahoy Hall van een paar jaar geleden. Want toen moest ik eerst optreden. Toen moest ik Johnny Cash een gouden plaat uitreiken. Dus ik was net daarvoor door de halve zaal uitgefloten. En een half uur later zei ik, dames en heren, ik zal het maar bekennen. Ik ben fan van Johnny Cash en een staande ovatie. Oh,
1: ja. Had je bij de voorjaartreden kunnen zeggen?
3: Ja, maar dat doe ik.
2: Toen was hij nog geen fan.
1: Zo gaat dat. Hé hey, jongens, we gaan zo meteen nog een live setje horen hier. Ja. Daarvoor draaien we nog even een plaat van een groep die al heel lang meedraait in Nederland. Vanavond neemt de drummer afscheid in Lichtenvoorde. Ik heb het natuurlijk over Normaal.
0: Ik
1: wil even jullie mening daarover horen.
2: Normaal is heel makkelijk. Het is de enige Nederlandse talige band die er iets toe doet.
1: Ja? En wat vind je van het feit dat Jan nu afscheid neemt?
2: Dat vind ik diep triest, want het is allemaal feest, feest, feest altijd in de rock'n'roll. En Jan is de enige verfijnde intellectueel die je kent.
0: Nou, ja.
2: En een drummer ook nog.
1: Nou, hij zal het niet horen, want hij is druk vanavond. Wat vind jij van Normaal, Spex?
3: Ja, Normaal, dat is heuken. En dat noemen wij in Volendam bedakken.
1: Bedakken?
3: Daar is toch alles mee gezegd? Ik begrijp je vraag niet.
1: Nou, dit zijn ze. Succes Jan in de toekomst. En bedankt voor die 14 jaar.
4: Breng een jas, schamschot, neem afscheid van al mijn jongens. Even luisteren naar Ik Vul Mijn Zo Zo.

0: Ik mag wel zeggen, een beetje in de sfeer van vanavond. Ik voel me zo van normaal.
1: Absoluut.
0: Oké, we zijn aangeland aan de tweede en laatste live set hier van Spex Hildebrand en de Living Room Band.
2: Oké. You gotta pay the price if you wanna roll the dice. 1, 2, 3.

hetzelfde nummer. Dat wordt ook gespeeld met een andere saxofoon. Dat is onze single. Die heet Home. Yes? Amigo. Yes? One, two.

0: Je luistert naar Spex Hildebrand in de Living Room Band.
1: En Alfred, het volgende nummer, daar komt accordeon bij, hè? Ah. En dan zal ik je een geheimpje vertellen.
0: Ja, vertel eens.
1: Dat komt ook van onze nieuwe LP. Er zijn nog een heleboel mensen, tenminste van het aantal dat het tot nu toe gehoord heeft, die denken dat dit nummer over honkballen gaat. Het heet The Longer You're Gone.
0: Even de microfoon een beetje naar beneden.
1: The Harder It Gets.
0: Juist.
1: Het gaat dus over honkballen.
0: Als je me volhoudt, wordt het wel hard.
1: Oké, jongens.

0: You. How's your day? Specs, Hildebrand en de Living Room Band hier live in Kano Café. Zometeen na het nieuws van 11 hebben wij nog een uur lang Kano Café voor je. Met onder andere live Robert Palmer uit Amerika van de King Biscuit Flower Hour. En ja, Kees, leg eens even uit wat er meer komt. Leuke plaatje verder.
1: Ja, we hebben nog een hele speciale facing mix van de Tubes.
0: Dat is bijna vergeten.
1: Anymore hebben we vanavond in elkaar gesleuteld. Dat is heel leuk om te horen. En verder nog de nieuwe single van Europe. En Julian Lennon heeft een nieuwe single. Die is fantastisch. Ja. Draaien we ook nog.
0: Als je van de Tubes houdt en je houdt van gefeesde platen, luister daarna zo meteen het tweede uur van Kano Café. En om 11:15 Robert Palmer live van de King Biscuit Flower Hour. Rechtstreeks uit The Ritz in New York City. Zometeen sterren nieuws van 11 uur. We zetten weer na het nieuws. Tot zo.
2: Ice Radio. Met nu het ANP nieuws van 11 uur.
3: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws.
2: Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
4: I like it.
2: Ice Radio.
5: Your alternative to ordinary radio.
6: Ice Radio.
7: Veronica.
8: Een vrijdag.

0: René Vreugger. En toen hij al zijn carrière begon, werd hij ook wel eens René Vreugger genoemd.
1: Maar Vreugger?
0: Dat hebben we eruit gekregen. Ja, Vreugger. Dat dacht ik. Vreugger was natuurlijk. Ik heb me daar schuldig aan gemaakt. Dat was de heet man heet Vreugger. Ik zag het van, dat is Vreugger. Maar hij heet Vroger. René Vroger. Vanmiddag gewoon, nog op de lange lat, heb ik gehoord.
1: Het is gewoon Bolle-Jan Vroger.
0: Bolle-Jan. Hoi, Bolle-Jan. Hij was veldsportief, want hij zat in Winterberg op de lange lat. En tijdens de afdaling heeft hij het liedje gezongen in de zender. Op zijn rug. Vond ik toch wel heel apart.
1: Wat een sportieve man, hè, die René.
0: Alarm Sky, tot en met rijdag.
1: Zeg, Alfred, wat heb je met die plaat van de Toeps gedaan?
0: Ja, vroeger was ik als jongetje, toen ik aan de radio gekluisterd was, altijd al, sinds dat ik geen luis meer droeg, ongeveer, bezeten van het phasing-effect, het straaljarige geluid van de Itzico Park, van de Small Faces en sommige discjockeys zoals Ad Bouwman met zijn ABTB, die maakte ook nog wel eens gebruik van het tegelijkertijd draaien van dezelfde plaat, waardoor de zaak gaat...
1: Ja, misschien weten de luisteraars niet, het phasing-effect, dat wordt dus op die manier bereikt.
0: Door het snelheidsverschil, minimale snelheidsverschil tussen twee platen. Ik heb het met banden gedaan, maar dat lukt niet zo. Maar dit nummertje was er uitermate geschikt voor. Vanmiddag had ik een kwartiertje tijd, mocht ik voor Kees voor mezelf spelen. En toen heb ik het nummer even op de band gezet met phasing. The Tubes, and I don't wanna wait anymore.

0: I just don't think I have the strength to carry on anymore. The tubes and I don't want to wait anymore. Een van de mooiste, allermooiste ballads die ik ooit van Bleven gehoord heb.
1: En ook zo prachtig door jou bewerkt.
0: Ach altijd. Joh, dat is niks. Dat zijn maar knopjes.
1: Ach,
0: dat zijn maar knopjes. Gewoon.
1: En dan gaan we nu over naar een stukje authentieke muziek.
0: The late great Roy Orbison. And he's got it.

0: Robert Palmer, looking for clues on The Biscuit. We'll be back with Robert's exciting encore in just a moment.
1: Vannacht is er Veronica's Oh Wat Een Nacht. De Stemband, ook Goedemorgen en Oh Wat Een Nacht. Van 12 tot 7 op 1 en 2. Slapen, dat kun je wel vergeten.
0: And now, Robert Palmer, back on stage for his encore on the King Biscuit Flower Hour.

0: Robert Palmer live in The Ritz in New York, maart 1988. The King Biscuit Flower Hour exclusief voor... En we blijven live in de gang, Kees.
1: Blijven nog even in diezelfde zaal.
0: Kan niet op! This is Queen. We will rock you. Friends will be friends. And we are the champions.

0: We are the champions of the world. Friends will be friends, and we will rock you. Queen live.
1: En dit is Heart. Met het prachtige These Dreams.
0: Uit het hoofd, uit het hart. En een Nancy Wilson.
1: Een rock ballad.
0: Nummer geschreven door Bernie Taupin.
1: Yeah.
0: Countdown Café.

0: Ja, de nieuwe single van Julian Lennon, Now You're in Heaven. Aanstaande dinsdag is hij in Nederland voor opnames voor Countdown. En dan zullen we een interview met deze Julian Lennon doen.
1: Kees zal hem ook de microfoon onder zijn neus douwen.
0: Ja, ja, dus binnenkort kun je een interview verwachten hier in Countdown Café.
1: Een in-depth interview, hè?
0: Zoals het heet. Ja. Dit zijn onze vrienden uit België. De Soul Sisters.

0: Your love is like a mountain. Je hoorde Soul Sister from the Belgian region of the European country. Francis Dix, Europe. Yo, Francis.
1: Oh, yeah.
0: Zij is straks aan de slag met Kees Schildbroek tussen 12 en 2 op Radio 1 en 2. Europe, wat doen we ermee, Kees?
2: 4 april, live in Ahoy en dat nemen wij op.
0: Zo, dus dat je het weet.
2: Voor Countdown Café.
0: Exclusief voor Countdown Café hebben wij de rechten gekregen om het op te mogen nemen. Nou, dat vind ik wel waanzin, hoor.
2: Ja.
0: Dit soort bandjes is altijd moeilijk over dat soort opnames, maar niet de Countdown Café, ja. Want ik denk met je mee, Rock'n'Roll Radio, Europe. En now.
1: Hey, yeah.
0: Let the good times roll.

0: Vannacht is er Veronica's Over de Nacht met Francis Dix en Kees Heerpoort straks tussen 12 en 2. Daarna Giel van Praag en Raymond Balsing. Zij completeren Veronica's Over de Nacht op Radio 1 en 2 zometeen. Dit was Kader Café, het programma van
1: Kees Baars
0: en Alfred de Garde. We zijn er weer volgende week, vrijdag. IJs en Doi dienende. Graag tot dan.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 12 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.

Radio beluister je overal via je mobiel. Overal. Op het strand, camping, park. Overal. Dus neem je mobiel mee naar buiten. En luister. The Alternative.

0: Ice Radio. Met nu het ANP-nieuws van 1 uur.
1: Goedenavond, ik ben Daan Langkamp. Europese landen gaan na het weekend met elkaar in gesprek over de migrantenoploop van gisteren bij de Spaanse enclave Ceuta. Tienduizenden mensen staken illegaal de grens over vanuit Marokko. Verschillende landen, waaronder Duitsland en Italië, gaan aan de grens strenger controleren om zo mensen die er niet horen buiten te houden. 365.000 mensen kochten deze zomer een speciale kortingspas voor de trein. Daarmee mag je voor €49 een hele maand onbeperkt met de trein in daluren. NS ziet dat een deel van de kopers daarvoor geen treinabonnement had. Wie zo'n pas heeft, moet hem eind augustus zelf opzeggen, anders wordt hij automatisch verlengd en duurder. In Papendrecht is gisteren een vrouw ontvoerd. Ze werd opgesloten in een auto en daarna werd haar huis in Rotterdam met grof geweld overvallen. Daarbij werden de andere bewoners vastgebonden en bedreigd met vuurwapens en messen. De politie is op zoek naar zeker 3 verdachten en wil ook graag met getuigen praten. En het was schudden vanavond rondom de Italiaanse stad Napels. Daar was een behoorlijke aardbeving, de zwaarste die daar ooit is gemeten. Voor zover bekend zijn er geen slachtoffers en hebben gebouwen in de stad slechts lichte schade. Wel is het metro- en treinnetwerk uit voorzorg stilgelegd. Dan nog het weer van Weer Online. Het is droog en vrij helder. De temperatuur daalt naar 9 tot 14 graden. Morgen veel zon en soms wat stapelwolken. In het noorden kan er nog wat regen vallen. En het wordt dan 21 tot 26 graden. En dat was het ANP-nieuws. All systems
0: ready. Let's go. Ice Radio. Geen playlist, maar passie.
2: I like it.
0: Ice Radio.
3: Your alternative to ordinary radio.
4: Ice Radio.
5: Met nu.
0: Files from the fridge.